tweede kans. Zo werkt ons rechtssysteem, zei koning Willem-Alexander. In 2016 werd Frenna samen met rappers KM en Prices in Suriname gearresteerd voor seks met een minderjarig meisje en het delen van een video daarvan online. KM werd eerder vrijgelaten omdat hij relatief jong was. Frenna was toen 24 jaar. Hij en Prices kregen een gevangenisstraf opgelegd, maar ze hoefden die niet uit te zitten omdat hun voorarrest al langer had geduurd dan de volledige straf. Frenna bezocht maandag samen met het koningspaar een gerenommeerde hip-hop studio in Atlanta, wat ook wel het mekka van de hip-hop wordt genoemd. Daar sprak de rapper met Willem-Alexander en Maxima over de hip-hop cultuur. Dit gedrag dat hij vertoond heeft, het is niet acceptabel. Dat moeten we ook niet accepteren, zei de koning over de arrestatie van Frenna. Maar hij heeft berouw getoond, hij heeft zijn straf uitgezeten en hij verdient een tweede kans. Koningin Maxima beaamde de woorden van haar man. Hij heeft zijn straf uitgezeten. Hij heeft ervan geleerd, zei ze. Op de vraag of Frenna gecanceld moet worden, zei de koning resoluut: cancelcultuur, daar doen wij niet aan. Tot zover een ANP-bericht over Frenna. De rapper, een Surinaamse rapper die het in zijn hoofd haalt om met koningin Maxima en koning Willem-Alexander op de foto te gaan in New York. Nu moet ik wel opmerken, hè. Onze Surinaamse criminelen zijn zo opdringerig. Want een paar jaar geleden was het Piet Wandel die zich opdrong voor de koningin en een foto ging maken met de koningin tijdens een reis, ik geloof, ergens in een voetballand waar de voetbalkampioenschappen werden gehouden. Drong Piet Wandel, de drugscrimineel, de internationaal veroordeelde drugscrimineel, zich op bij de koningin om een foto te maken. Ik begrijp niet dat onze mensen niet inzien dat ze niet zo opdringerig moeten zijn wanneer ze kwaad in de benen hebben. Tot zover een bericht uit een ANP. En mijn technicus vandaag was DJ Keren. DJ Awinsu doet kwaad. Nogo. Poesu gewoon naar visie voor mijn foto naar koningin. Naar koning Brunswijk toe. Of naar president Santokki. Want het geeft die mensen een onbedoeld een kwade naam. Doe je fout, not doe je fout eigenlijk. En dan kan je clean pictures naar alles, maar ook naar mij kunnen. Dankjewel. Ik zou zeggen, geniet van de dag verder. Het ziet er een beetje somber uit. Het is nog 60 graden hier. Brasa satra, bos zonde, we meet moende dag.

0: Ethos heeft altijd de beste acties voor jou. Kijk nu op ethos.nl.
1: Misschien ooit, maar niet nu.
2: Meer dan 99% nauwkeurig. Clear Blue.

0: आपका अस्तित्व जो है, आपका पर्सनालिटी जो है, वह आपके कर्म से है। हाँ, आपके कर्म से है, किसी की नजरिया से नहीं। हाँ, किसी के देखने से, किसी के बोलने से नहीं, बल्कि आपका अस्तित्व जो है, आप जो है, वो आपके कर्म से है। जो आप है वो आप ही के कर्म से है। ये प्रोग्राम जो हम सब मिलके सजाए हैं और हम सब मिलके सुने हैं, देने सुनने के लिए इस वक्त के आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। यहाँ से स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार और आगे सुनते ही रहना।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2347। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Bij een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en het winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen te zien. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. In Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat het dit keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Dit is Vahon Hindustani Radio.

हाँ, नवरात्रम के आपको हार्दिक से बधाई है। नवरात्रि शारद नवरात्रि नेगदाग्स नवरात्रि इस अ नेगदाग्स फेस्ट ter ere van de vrouwelijke energie Shakti. Elke avond staat een van de negen vormen van Durga Mata centraal. Zij vernietigt demonen het kwaad en is de beschermende moeder van ons allen. Over de hele wereld wordt zij tezamen met al haar manifestaties vereerd en wordt er Durga Puja verricht. Vanuit verschillende aspecten waarom we Navaratri vieren en hoe Durga Mata ontstaan is. Tevens gaat u ook even luisteren. 9 nachten. Navaratri wordt 2 keer per jaar groots gevierd. Navaratri wordt 2 keer per jaar groots gevierd over de hele wereld in de Hindoe samenleving waarbij Mata Durga centraal staat. Echter is het officieel 4 keer per jaar Navaratri. Jiha. Echter is er 4 keer per jaar Navaratri, namelijk Chaitra Navaratri tijdens de lente, Sharad Navaratri tijdens de herfst, Magha Gupta Navaratri tijdens de winter en Asadhya Gupta Navaratri tijdens de zomer. Nau betekent 9 en Ratri betekent nachten, betekent 9 nachten. Elke dag wordt 1 van de 9 bijzondere vormen manifestaties van Parashakti, goddelijke energie, vereerd. Deze verering wordt zowel in India en als buiten India door diverse stromingen van het Hindoeïsme op verschillende manieren gedaan en is gebaseerd op spirituele en eeuwenoude traditie.

बिगड़ी बना दे मैया, ये सुंदर सा भजन देवी गीत आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। नए नए भजन आपके लिए पेश किया जाता है आपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, और आपको हार्दिक से बधाई पेश किया जाता है नवरात्रम के उपलक्ष पर। द नाख्त, द नाख्त रात्रि, इस एट मोमेंट दैट मैन नार बेनन केयर, या इस एट मोमेंट दैट मैन नार बेनन केयर, दैट बिटेकन दैट यू गॉट मेडिटेरन। रुस्ट एन हेरस्टेल्ड, vanuit de gedachten op basis van de gunas en yog wordt de vrouwelijke energie verdeeld over de trigunas. De triguna die zijn de sattva guna, rajas gun en de tamas gun. Sat, raj or tamas gun zijn de triguns. Beginnend bij Durga Mata in de vorm van Kali, wordt wat elke keer tijdens het parvachan wordt gezegd, de eerste drie dagen van de Navratam die is voor Mahakali, tweede drie dagen zijn dan voor Mahalakshmi en de laatste drie dagen is voor Mata Saraswati, Maha Saraswati. Beginnend bij Durga Mata in de vorm van Kali, die ons helpt met het vernietigen van de negativiteit, en dat is de tamas, om daarna onze spirituele reis te beginnen. Lakshmi Mata brengt ons deugden en waarden, en dat is dan de rajas, de tweede gun, om onszelf goed te onderhouden en gereed te maken voor de spirituele groei. En Mata Saraswati, Saraswati Mata brengt ons de kennis en wijsheid, en dat is de sattva gun, waarmee we ons verlossing kunnen bereiken. De negen nachten van Navratri worden ook vergeleken met de negen maanden zwangerschap waarin een kind in de baarmoeder verblijft. De zwangerschap is een belangrijke tijd voor de kind, is een belangrijke tijd voor het kind en ook de moeder om te rusten, zodat de energie groeit. En dat energie is het kind zelf. Na 9 maanden is het energieniveau zodat het kind de kracht heeft om geboren te worden. Navratri is op een vergelijkbare manier de periode om vanuit de rust en de krachtige goddelijke energie een bijzondere prestatie neer te zetten. De tiende dag is de Vijayadashmi. Vijayadashmi is de tiende dag. Dat is de dag waarop Sri Ram na het verrichten van het Durga Puja de zegen, de kripa van Durga Mata kreeg en na dagen van oorlog eindelijk de demonkoning Ravan versloeg.

जय जय माँ, जय जय माँ जगजीत सिंह जी की आवाज़ में सुंदर सा माता भजन आपके लिए पेश किया गया। दुर्गा माता इन द गस्क्रिफ्टन हेत हिंदुइज्म एरकेन दा द फ्रोलके गोदलके एनर्जी net zo belangrijk is als de mannelijke goddelijke energie. In de teksten uit de Rigveda wordt Devi Godin omschreven als de kracht, Shakti, achter al het leven, de creatie en zelf de kracht van Shiva. Mooie symboliek is dat de I in Shiva, de I in Shiva, Shiv, voor de Shakti staat. Zonder Shakti is het Shau. En Shau betekent levenloos. Zonder haar kracht beweegt er niets. Durga betekent vrij vertaald onoverwinnelijk. Het stamt af van de stamwoorden Durga. Door betekent moeilijk en gam passeren, doorheen gaan. Zij kan jou helpen bij het overwinnen van de moeilijkste problemen. Het belangrijkste verhaal over Durga Ma staat in de Markandeya Puran en de Devi Bhagavat Puran. Onderdeel van de Markandeya Puran is de bekende Devi Mahatmyam, ook bekend als de Durga Saptasati en de Chandipat. Hiernaast bestaan er nog andere teksten zoals Kali Puran en acht kleine Sakti Upanishad, waaronder de Devi Upanishad.

700 versen wordt uitgelegd hoe Durga Mata ontstaat uit de krachten van diverse devis en deutas en daardoor een mega sterke energie vormt. Zij vernietigt de demon Mahisasur na 9 dagen oorlog.

De eerste slok vers uit de Devi Mahatmyam is ook een bekende mantra. Sarve mangal mangalye shive sarva artha sadhike sharanye trambike gauri narayani namastute. Degene die een ieder voorspoed schenkt, gemalin van Bhagwan Shiv, degene die alle wensen van ieder laat uitkomen, beschermer van de drie werelden, Gauri, Narayani, Mata Durga, ik groet u.

महेंद्र कपूर जी की आवाज में। यहाँ से एक बार हमने फिर से श्रवण कर ली है और फिल्म का नाम है हर हर गंगे। फिल्म का नाम है हर हर गंगे, जो नीलकंठन अख्तर सेस्तक में पिक्चराइज किया गया है। और महेंद्र कपूर जी की आवाज में एक बार फिर हमने यहाँ से श्रवण कर ली है। Waardevolle spirituele groei. Navratri is een bijzondere periode. Juist tijdens deze 9 avonden met de focus op de krachten van de 9 devis, namelijk Sailputri, Brahmacharini, Chandraghanta, Kushmanda, Skandamata, Katyayani, Kalaratri, Mahagauri, Siddhidhatri. De 9 vormen van Durga Ma in de 9 dagen, de volgorde wat ik voor u net opgelezen heb. Juist tijdens deze 9 avonden met de focus op de krachten van de 9 devis, zorgt voor bezinning en zelfreflectie. Op verschillende manieren kan je spiritueel groeien en jouw lichaam en geest bevorderen tijdens Navratri. Door bewuste voeding kun je jouw lichaam en geest reinigen. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit een dieet zonder vlees en vis, maar ook het weglaten van smaakversterken zoals knoflook en ui, licht verteerbaar voedsel zoals fruit en groenten helpen bij het reinigen. Sommige mensen vasten volledig of nemen maar 1 of 2 lichte maaltijden per dag in combinatie met water. Andere manieren om bewust jouw spirituele energie te versterken is om minder te praten en meer in stilte te zijn. Men kan ook aandacht geven aan het opdoen van kennis door het lezen van heilige geschriften, het beluisteren van bhajans of andere devotionele liederen ter ere van God. Ter ere van God kunnen jouw bhakti vergroten. Al deze manieren vergroten jouw spirituele energie, waardoor je lichaam en geest in balans komen en jij succesvoller kunt worden in het leven. Soms duurt Navratri niet 9 nachten, maar 7 tot 8 nachten. En waarom? De titis dagen in de Hindoe astrologisch baseert op de maan en jouw locatie lopen niet gelijk aan onze 24 uurs dagen, waardoor een titi betekent dag, dus langer of korter kan duren. Het loop van de 8e en de 9e titis is op basis van onze locatie verspreid over 1 dag in plaats van 2 dagen. De dagen van Navratri in de 9 devis gevierd wordt. De dagen dat Navratri en de 9 devis gevierd worden kunnen verschillen per maand.

0: रफ़ी जी की आवाज़ में रफ़ी जी आशा भोसले जी और दिल राज कौर जी की आवाज़ में सुने फिल्म का नाम भक्ति में शक्ति। नेकनतीन अख्तन सैफन तख में यह पिक्चराइज किया गया फिल्म है। माँ दुर्गा का चाहे कितने भी पूजा कर लो, चाहे 9 दिन अखंड उपवास कर लो, अगर आपने औरत की इज्जत करना नहीं सीखे तो सब बेकार है, क्योंकि हर औरत में, हर स्त्री में माँ दुर्गा का वास होता है। और मैं ये भी कहती हूँ कि हर स्त्री को वैसे ही बिहेव करना चाहिए। अलग फ्रॉम उत्तोक से खनार खतराखन सर्वे मंगल मंगल ये शिवे सर्वार्थ साधि के सरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यूं ही नहीं झुकती दुनिया तेरे दर पर, यूं ही नहीं झुकती दुनिया तेरे दर पे, तकदीर बनती है मैया तेरे दर पर। नवरात्रि पर हार्दिक से बधाइयां आप सभी को पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। स्पेशल नवरात्रि प्रोग्राम आपके लिए पेश किया गया, देने सुनने के लिए आपको हम दिल से धन्यवाद कहती हूँ।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Taxfree, Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de 2 voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam 1 van de auto's ondersteboven in de berm terecht. 2 andere inzittenden van 1 van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna €17 miljoen aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
2: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
5: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
6: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
5: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
7: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
5: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog, vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen, die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

Ho, dit is ook een hele mooie van 1990, dames en heren. Beste luisteraars, oh, romantic all-time hit song. 90 evergreen song.

0: पसंद होगा वही गीत जॉनी आपको सुनाएंगे। हमारे यारों
1: अद्वकातन का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: इनगेस्क्रेवन एन गेस्पेशलिसेर्ड इन दे रेक्सगेबीडन रजिस्टर फान दे ऑर्डर अलगेमीने रेक्सप्राक्टाइक हीरोंडर फालन बुर्गरलिक रेक्ट ऑफ्टवेल सिविले जाके बेस्टुर्सरेक्ट एन स्ट्राफरेक्ट पर्सोनन एन फामिलीरेक्ट सोअल्स एक्सस्केडिंग अलिमेंटासीजाकेन ओमगांग्सरेगेलिंगेन औडरशप एन एरकेनिंग जेग्डरेक्ट मेट फोलगेंडे गेबीडन जेग्डबेस्केर्मिंगसरेक्ट ओंडर टुसेगस्टेलिंग उइट हुइसप्लासिंग en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubinau Teliale live. Die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Bridge op 06-300-1700-01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: U luistert naar Hemelstaan Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
7: Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de 2 voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam 1 van de auto's ondersteboven in de berm terecht. 2 andere inzittenden van 1 van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna €17 miljoen aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: आज हम आप लोग को कुछ नए गीत भी सुनाएंगे तू मेरे

0: VAHON Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: De website en apps van Albert Heijn is sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal en Gal. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in een moeras van bureaucratie, dat schrijft Erkens aan de Tweede Kamer. De regels schieten soms een doel voorbij. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Een Amerikaanse rechter heeft besloten de reclamespotjes van Donald Trump van de buis te halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes die zijn uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes waarin Trump centraal staat. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog, het wordt een mooie nazomerdag met veel zon, lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit, dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Toen dostoo, aaj hem aap logko soka chutney bhi kuch sunayenge, kuch hot dance nummer bhi sunayenge, to aap log jarur sunte rehna. ये गीत आप सबके लिए भी है।

Dostoe, dit was een hot one van Radio Vahon. Praor agla zon bhi ek special chutney zoka mixe aap loko nachna parega.

Arizona, Arizona, Arizona, Zona, Zona. Only hot bij Radio Van Bollywood Song.

Ho, dit is ook een hele mooie van 1990, dames en heren. Beste luisteraars, oh, romantic all-time hit song. 90 evergreen song.

सलमान ए रानी मुखर्जी। इन क्यूकनहॉफ

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer.
5: Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt cluster 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld. Na een IT-incident lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storingen naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. De metalen constructie stortte gedeeltelijk in. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs en nog steeds in gebruik. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen worden verplicht te vernieuwen. Omdat vergunningen voor onbepaalde tijd gelden, kunnen dierentuinen modernisering jarenlang uitstellen. Tegelijkertijd belemmert gedetailleerde administratie vernieuwing, zoals regels over zandkorrelgrootte in aquaria of diameter van vogelzitstokken.
6: Het weer nog, het wordt een mooie nazomerdag met veel zon, lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit, dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden.
4: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHON Hindoestani Radio.

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग है, देखो मेरा दिल मचल गया, उस जमाने का ब्यूटीफुल और मशहूर गाने वाली द ग्रेट शारदा जी के मधुर आवाज में थी। सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना शंकर जय किशन की सांझ पर। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो।
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।
2: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07 3 2347। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Advocatenkantoor aan het Ramsoet, wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
2: BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06 300 17 001 of mail naar bglreizen@outlook.com.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Edward Niesing. Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt klasse 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs die nog steeds in gebruik is. In het derde kwartaal van dit jaar verkocht Volkswagen 14% minder voertuigen en totaal 1,9 miljoen auto's. Over het hele jaar daalde de verkoop van alle merken, waaronder Audi en Porsche, met 9%. Audi noteerde een daling van 20%. Volkswagen kondigt een reorganisatie aan waarbij 100.000 banen verdwijnen. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: De Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt de Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. En dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag in Luxemburg Europa opgeroepen daadkrachtig op te treden en de vrede te herstellen. Hij verwees daarbij naar recente ontwikkelingen, waaronder de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland afgelopen vrijdag en uitspraken van president Trump dat Oekraïne schuldig is aan de oorlog. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग है, वंडरफुल सॉन्ग, समझने वाला का ये अति सुंदर बयान है, शिक्षा और सबक से भरा हुआ, सुनाया आप सभी को मैस्ट्रो नदीम खान, रेस्ट इन पीस ब्रो। तो यहीं तक था आज का दूसरा भाग हमारे सरनामी संगीत का, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत, और स्टे ट्यून ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो आफ्टर द ब्रेक।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
3: Digitale radio. Vahon.fm.nl.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918 zwangerschapsafbrekingen. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toen live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toen BGL Reizen live in concert. Live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal. Dag 2 Jubin Nauteliale live. dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op Staplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36-52-2747 मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag. Welkom bij deze nieuwsuitzending van vandaag, maandag 12 oktober 2026. Een mooi zon overgoten Amsterdam heb ik hier. Ik neem aan dat boven Den Haag ook hetzelfde zal zijn. Hier is het nieuws over zich. President Simons roept op tot nationale eenheid tijdens Dag der Marons. President Jennifer Simons heeft tijdens de herdenking van de Dag der Marons opgeroepen tot nationale eenheid, saamhorigheid en blijvende dialoog binnen de Surinaamse samenleving. Tijdens de ceremonie op het plein van 10 oktober 1760 benadrukte het staatshoofd het belang van het erkennen van de geschiedenis, het beschermen van de rechten van binnenlandbewoners en het investeren in de ontwikkeling van jongeren. De Dag der Marons wordt jaarlijks op 10 oktober herdacht. Tijdens de plechtigheid werden kransen gelegd en bracht het traditionele gezag een plengoffer. Verschillende sprekers stonden stil bij de historische betekenis van deze dag en de bijdrage van de Maron-gemeenschappen aan de ontwikkeling van Suriname. In haar toespraak benadrukte president Simons dat de geschiedenis van de Marons, hun Afrikaanse wortels en hun strijd voor vrijheid blijvende aandacht verdienen. Volgens haar is het belangrijk dat ook de jongere generaties kennis nemen van de geschiedenis van hun voorouders die teruggaat tot ver voor de slavernij. We moeten een begin maken met het leren aan onze kinderen ook wie hun voorouders waren lang voor de slavernij. Aldus het staatshoofd. Met deze oproep onderstreepte het staatshoofd het belang van geschiedenisonderwijs waarin niet alleen de periode van slavernij wordt behandeld, maar ook de Afrikaanse achtergronden en culturele erfenis van de voorouders. President Simons ging ook in op de stappen die de regering zet rond de bescherming van de grondrechten en de leefomgeving van binnenlandbewoners. Volgens haar werkt de regering hierover in nauw overleg met traditionele gezagsdragers. Het traject omvat onder meer het vastleggen van bestuursstructuren en demarcaties met het doel te komen tot institutionele erkenning. Volgens de tijdens de bijeenkomst genoemde planning zal het grootste deel van dit proces in 2027 zijn afgerond. De voortgang van dit traject is van belang voor de verdere uitwerking van afspraken over bestuur, grondrechten en de positie van gemeenschappen in het binnenland. Naast erkenning van het verleden wees de president op de mogelijkheden en talenten die in het binnenland aanwezig zijn. Zij benadrukte dat jongeren daar toegang moeten hebben tot kwalitatief onderwijs dat vergelijkbaar is met het onderwijs in andere delen van Suriname. Volgens Simons is het ontwikkelen van het potentieel een belangrijke voorwaarde om jongeren meer kansen te bieden en de bijdrage van binnenlandgemeenschappen aan de nationale ontwikkeling te versterken. Het staatshoofd benadrukte daarbij dat de toekomst van Suriname afhankelijk is van samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Zonder eenheid gaat Suriname niet bestaan. Alleen door gezamenlijk op te trekken en de dialoog te blijven voeren, kan er een duurzame toekomst worden gebouwd voor alle bevolkingsgroepen, stelde zij. Naast president Simons waren onder andere minister Raymond Lamveld van Transport, Communicatie en Toerisme, minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken, minister Michaela Huur van Regionale Ontwikkeling en voorzitter van de Nationale Assemblée Ashwinadin aanwezig. Ook diverse vertegenwoordigers van het traditionele gezag namen deel aan de herdenking. De boodschap tijdens de viering was gericht op het verbinden van historisch bewustzijn met concrete stappen voor de toekomst, het erkennen van het erfgoed van de Maron-gemeenschappen, het beschermen van hun rechten en leefomgeving en het vergroten van ontwikkelingskansen voor jongeren in het binnenland. Tot zover een bericht van GFT News.

Samaka-gemeenschap vraagt internationale aandacht voor natuur en landrechten. Hugo Yabini, directeur van de Stichting Vereniging Samaka-gemeenschappen, VSG, heeft tijdens een internationale paneldiscussie in Utrecht gepleit voor een andere benadering van natuurbescherming. Volgens hem moet de natuur niet uitsluitend worden gezien als een hulpbron, maar als een levend geheel waarmee mensen in wederkerigheid verbonden zijn. Met deze boodschap bracht hij het perspectief van de Samaka-gemeenschap onder de aandacht tijdens de viering van het 25-jaar bestaan van het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht in Nederland. Wie de natuur wezenlijk wil beschermen, moet ophouden haar alleen als hulpbron te beschouwen. Voor de Samaka is de natuur familie. Onze bossen en rivieren zijn niet slechts middelen om van te leven, ze maken deel uit van het leven zelf. Bescherming begint bij respect, wederkerigheid en erkenning van de rechten van de natuur. Met deze boodschap benadrukte Yabini het belang van de relatie tussen de Samaka-gemeenschap en haar natuurlijke leefomgeving. Een korte video die voor

parlement is niet gelukkig met de zware dwangmiddelen in de nieuwe belastingwet. In het parlement is de afgelopen week nogal bezorgdheid ontstaan over artikelen in de nieuwe belastingwet die nu in behandeling is. In die wet bestaat de mogelijkheid om mensen die niet in staat zijn hun belastingverplichtingen na te komen van hun vrijheid te beroven en in het gevangen te stoppen. De wet voorziet er ook in met toestemming van de rechter de overheid beslag kan laten leggen op de goeden van personen die belastingplichtig zijn, maar niet in staat zijn te betalen. De financiële schade voor de belastingplichtigen kunnen daarbij enorm oplopen. Lijfdwang en dwanginvordering, zoals deze beide sancties genoemd worden, worden gezien als extreem en mogelijk in strijd met mensenrechten. Parlementariërs willen vooral voorkomen dat burgers die niet kunnen betalen hetzelfde worden behandeld als belastingplichtigen die bewust weigeren te betalen. Tijdens de behandeling werd benadrukt dat vrijheidsbeneming vanwege een fiscale schuld een uiterst zwaar middel is. Vanuit het parlement werd daarom gevraagd welke waarborgen worden ingebouwd om te voorkomen dat lijfdwang wordt toegepast op iemand die eenvoudigweg niet in staat is zijn belastingschuld te betalen. Ook werd gewezen op internationale verdragen waaraan Suriname is gebonden. Aan de regering werd gevraagd te garanderen dat lijfdwang uitsluitend als ultimum remedium een laatste redmiddel wordt ingezet bij aantoonbare onwil om te betalen en niet bij betalingsonmacht. Daarnaast kwamen vragen aan de orde over mogelijke maatregelen tegen personen die met vermogen naar het buitenland vertrekken. Parlementariërs wilden onder meer weten hoe vaak lijfdwang de afgelopen 10 jaar is toegepast, onder welke omstandigheden maatregelen rond een paspoort mogelijk zijn en waar een burger daartegen bezwaar kan maken. Niet alleen de zware dwangmiddelen, maar ook de financiële gevolgen van de invordering werden ter discussie gesteld. Bij de behandeling van de kostenwet invorderingbelastingen werd gevraagd waarom voor een aanmaning wel minimum en maximum bedrag gelden, terwijl voor een dwangbevel volgens de bespreking geen vergelijkbaar plafond is opgenomen. Vanuit het parlement werd de regering gevraagd te overwegen een maximum of een degressieve schaal in te voeren. Daarmee zou kunnen worden voorkomen dat de invorderingskosten vooral bij kleinere belastingschulden onevenredig zwaar uitvallen. In het parlement zijn vrijwel alle fracties min of meer van mening dat versterking van de belastingdienst niet mag betekenen dat de rechtsbescherming van belastingplichtigen naar de achtergrond verdwijnt. De behandeling van de belastingwetten kon uiteindelijk niet worden afgerond nadat een conflict ontstond over het spreekbeurt van VAP-lid Krishan Ramskul. Tot zover een bericht uit Star News.

LVV wil drones en nieuwe machines inzetten om productiekosten boeren te verlagen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, wil drones en nieuwe landbouwmachines inzetten om de productiekosten van boeren fors te verlagen. Minister Mike Noor Salim werkt aan een proefproject voor de aanschaf van 5 landbouwdrones die onder meer moeten worden gebruikt voor bemesting en gewasbescherming. Tegelijkertijd zijn volgens hem middelen goedgekeurd voor de aanschaf van tractoren, werktuigen en minigraafmachines die via LVV ten dienste van boeren worden ingezet. De inzet van drones moet vooral een goed

gevoerd met boeren en producenten. Vooral kleinere boeren moeten volgens hem toegang krijgen tot deze technologie. Het ministerie werkt daarom aan een pilotproject waarbij in eerste instantie 5 drones moeten worden aangeschaft. Deze moeten kunnen worden ingezet voor zowel bemesting als gewasbescherming. De overstap naar drones heeft volgens Noor Salim niet alleen met kosten te maken. Rond het gebruik van landbouwvliegtuigen bestaan ook klachten over het overvliegen van bepaalde gebieden en het terechtkomen van middelen buiten de percelen waarvoor die bestemd zijn. Hij noemt daarbij onder meer proefvelden van landbouwonderzoekinstelling ADRON. Voor grootschalige landbouw zal het vliegtuig volgens hem niet onmiddellijk verdwijnen, maar voor kleinere bedrijven ziet hij duidelijke mogelijkheden voor drones. Daarnaast investeert het ministerie in mechanisatie. Volgens Noor Salim is 1,6 miljoen goedgekeurd voor de aanschaf van landbouwmachines. In het gesprek wordt niet duidelijk aangegeven in welke valuta dit bedrag luidt. 1,6 miljoen, maar is het SRD, is het US dollars. De opdracht voor levering zou inmiddels aan Surmac zijn gegeven. Het gaat onder meer om tractoren, bijbehorende werktuigen en minigraafmachines. Machines worden niet aan individuele boeren geschonken, maar blijven onder beheer van de LVV en worden via de afdeling mechanisatie ingezet. Het ministerie wil daarbij vooral met georganiseerde groepen boeren werken. Boerenorganisaties kunnen bij LVV aangeven welke werkzaamheden nodig zijn, bijvoorbeeld het ontsluiten of gereed maken van landbouwgrond. LVV stelt vervolgens machines en in bepaalde gevallen operators beschikbaar. Boeren moeten zelf een bijdrage leveren aan de operationele kosten, bijvoorbeeld door de benodigde diesel beschikbaar te stellen. Er hoeft volgens ons alleen geen geld bij het ministerie te worden gestort. De minister ziet dit als een gerichte vorm van ondersteuning waarmee de kostprijs van landbouwproducten moet dalen. Hij stelt dat bij bepaalde werkzaamheden de kosten voor boeren hierdoor zeer fors kunnen worden teruggebracht, waardoor lokale productie beter kan concurreren. Niet alleen coöperaties moeten toegang krijgen tot ondersteuning. Noor Salim erkent dat niet iedere landbouwer zich bij een organisatie wil aansluiten. Individuele boeren kunnen zich daarom eveneens bij LVV registreren en ondersteuning aanvragen. Daarnaast werkt hij naar eigen zeggen aan een afzonderlijk project voor de aanschaf van ongeveer 100 bosmaaiers en 50 tot 100 waterpompen, die juist voor individuele kleine boeren bestemd zouden zijn. LVV wil ook de trainingen in Good Agricultural Practices, GAP, hervatten. Deze trainingen worden volgens Noor Salim gratis aangeboden en moeten kleine boeren helpen hun productie en werkwijze te verbeteren. Tot zover een bericht uit Star News.

Sabina wil af van accijns op water en overweegt initiatiefwet. BEP-fractieleider Ronnie Assabina overweegt een initiatiefwet in te dienen om de accijns op water af te schaffen. Hij vindt het tegenstrijdig dat de overheid belasting heft op een gezond product waarvan het gebruik juist zou moeten worden gestimuleerd. Assabina maakte zijn voornemen bekend tijdens de behandeling van de invorderingswet en de kostenwet invordering belastingen in de Nationale Assemblee. Volgens de BEP-fractieleider dient belastingheffing niet uitsluitend om inkomsten voor de staat te genereren. Belastingen kunnen ook worden gebruikt om gedrag te beïnvloeden en maatschappelijk beleid te ondersteunen. Vanuit die gedachte vindt hij de heffing op water moeilijk te verdedigen. Assabina wees erop dat water een gezond product is en dat de overheid de consumptie ervan juist zou moeten bevorderen. Door de accijns op te heffen wordt volgens Assabina een financiële drempel opgeworpen. Ik overweeg om heel binnenkort een initiatiefwet in te dienen om die blokkade op te heffen, zei hij. Volgens Assabina kan de overheid beter accijns zoeken bij producten zoals tabak dan bij water. De uitspraak maakte deel uit van zijn bredere betoog over de hervorming van het belastingstelsel. Assabina vindt dat Suriname niet alleen afzonderlijke belastingwetten moet moderniseren, maar ook een duidelijk belastingplan nodig heeft waarin fiscale maatregelen worden gekoppeld aan bredere beleidsdoelen. Zo zouden belastingmaatregelen volgens hem onder meer moeten aansluiten op werkgelegenheidsbeleid, milieubeleid en de decentralisatie. Een gezond belastingbeleid moet volgens de BEP-fractieleider uiteindelijk bijdragen aan een eerlijker en concurrerende belastingstelsel. Aldus BEP-voorzitter Assabina. Tot zover een bericht uit Staatsnieuws.

gewapende beroving in Flora, slachtoffer in handpalm geschoten. Een jongman is bij een gewapende beroving aan de Licania straat in Flora in zijn handpalm geschoten. De daders maakten een halsketting van geel metaal buiten en losten tijdens het incident 3 schoten. Volgens voorlopige informatie werd de beroving gepleegd door 2 mannen van wie 1 gewapend was met de vuurwapen. Het slachtoffer liep tijdens het incident een schotverwonding aan zijn handpalm op. Na de beroving sloegen de verdachten op de vlucht op een zwarte bromfiets van het merk Dayang. Ze reden via de Marowijnenstraat in de richting van de Koezewijnenstraat. Het registratienummer van de bromfiets is vooralsnog onbekend. Tot zover een bericht uit Star News.

woning Ramgulamweg onder vuur genomen door gemaskerde mannen. Twee gemaskerde mannen hebben 5 schoten gelost op een woning aan de verlengde Ramgulamweg. Bij de beschieting raakte niemand gewond. Volgens de voorlopige informatie waren beide verdachten gewapend met een vuist vuurwapen. Na de beschieting sloegen zij op de vlucht. Het motief is nog onbekend. De politie onderzoekt.

jongeman met steekwonden aan buik en borst naar spoedeisende hulp. Een jongeman is bij een steekincident aan de Tamengastraat gewond geraakt aan zijn buik en borst. Hij is per ambulance naar de spoedeisende hulp vervoerd en verkeert volgens de eerste informatie in stabiele toestand. De toedracht van het incident en de identiteit van de betrokkenen zijn nog onbekend. De politie van bureau Goeding onderzoekt de zaak. Tot zover

Gaia Dien zegt, Suriname moet nu voorwaarden scheppen voor blijvende welvaart. VAP-fractieleider Aziz Gaia Dien pleit voor een fundamentele omslag in de manier waarop Suriname naar economische ontwikkeling kijkt. Volgens hem moet het land zich niet uitsluitend richten op de verwachte inkomsten uit olie en gas, maar nu al de voorwaarden scheppen voor blijvende welvaart en een sterkere productiesector. Gaia Dien deed zijn uitspraken na een ontmoeting met ondernemers die volgens hem zelf het initiatief hadden genomen om met hem in gesprek te gaan over de ontwikkeling van Suriname. De grote opkomst maakte volgens de parlementariër duidelijk dat er behoefte bestaat aan een structurele dialoog tussen de overheid en het bedrijfsleven. Tijdens de bijeenkomst kwamen onder meer de belastingdruk, regelgeving, local content, de financiële sector en de rol van de overheid aan de orde. Gaia Dien vindt dat de staat vooral een faciliterende rol moet vervullen en ruimte moet creëren voor particuliere ondernemingen. De staat moet niet proberen diensten te leveren die door particulieren gedaan kunnen worden, stelde Gaia Dien. Volgens Gaia Dien, die hierover sprak met TBN Prime Alert, moet Suriname voorkomen dat toekomstige olieinkomsten vooral voor tijdelijke economische groei zorgen. Het land moet volgens hem juist investeren in sectoren die duurzame productie en werkgelegenheid opleveren. Hij stelt dat de economie momenteel te sterk leunt op goud en de toekomstige oliesector, terwijl onder meer de landbouw- en bosbouwterrein verliezen. Ook de bureaucratische lasten voor ondernemers moeten volgens Gaia Dien worden teruggedrongen. Hij pleit onder meer voor een eenvoudiger vergunningsstelsel en fiscale stimulansen die bedrijven de ruimte geven om hun winsten opnieuw te investeren. De VAP-fractieleider wijst daarnaast op de gevolgen van hoge prijzen en beperkte binnenlandse productie. Volgens Gaia Dien worden goederen steeds duurder doordat Suriname onvoldoende inspeelt op vraag en aanbod en te weinig impulsen geeft aan andere sectoren. Tijdens de bijeenkomst is afgesproken de dialoog met ondernemers voort te zetten. Volgens Gaia Dien staat begin december een vervolgbijeenkomst gepland waarbij ook ondernemers uit Nigeria worden betrokken. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Directeurslands Hospitaal zegt geen cent overheidssteun voor renovatie. Het Lands Hospitaal moet de grootschalige renovatie van zijn gebouwen grotendeels zelf financieren, terwijl het ziekenhuis ook de dagelijkse zorgverlening en hogere personeelskosten moet bekostigen. Directeur Dayasankar Mathura zegt tegenover Suriname Herald dat de overheid tot nu toe geen geld heeft vrijgemaakt voor de renovatiewerkzaamheden. Volgens Mathura is de financiële druk op het ziekenhuis te groot geworden. Het ziekenhuis ondergaat momenteel een gefaseerde renovatie die wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Kiesel. Volgens Mathura is vrijwel het hele hospitaal aan vernieuwing toe. Momenteel worden de eerste en tweede verdieping van het beddenhuis aangepakt. De werkzaamheden vinden stapsgewijze plaats om te voorkomen dat de zorgverlening te veel wordt verstoord en het ziekenhuis inkomsten misloopt. We doen het langzaam en pakken per keer 4 tot 6 kamers aan. We kunnen de renovatie niet in 1 keer uitvoeren, anders is er sprake van inkomstenderving. We hebben gemiddeld 30 bedden gesloten en schuiven ze steeds op met de zorg, legt Mutura uit. Het renovatieproject begon in september vorig jaar met de klaskamers. Inmiddels is het beddenhuis aan de beurt. Volgens de directeur moeten alle werkzaamheden uiterlijk september 2027 zijn afgerond. Ook het moeder- en kindcentrum is inmiddels volledig gerenoveerd. Daar is onder meer een nieuwe lift geplaatst en is de gehele afdeling opgeknapt. We hebben daar een nieuwe lift geplaatst en de hele afdeling is opgeknapt. Het gebouw moet simpelweg gerenoveerd worden, zegt Mathura. Geen projectgeld van de overheid. Waar de ziekenhuisdirecteur vooral dwars zit, is het uitblijven van financiële ondersteuning vanuit de overheid. Volgens Mathura heeft de staat geen geld geïnvesteerd in de renovatie, terwijl het om een overheidsziekenhuis gaat. Er is een begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee, maar er komt geen projectgeld los voor het hospitaal, zegt Mathura. Het ziekenhuis is voor bepaalde projecten afhankelijk van externe donaties die via de overheid worden geregeld. Als voorbeeld noemt Mathura de ondersteuning door Total Energies. Deze financiering kwam volgens hem tot stand nadat de overheid en staatsolie het bedrijf hadden benaderd. Mathura benadrukt dat het om middelen van een externe donor gaat en niet om geld uit de staatskas. Dit is een overheidsziekenhuis. Ik zeg niet dat de overheid alles moet doen. Maar dit soort belangrijke projecten zou de regering moeten adopteren en helpen financieren. De weinige inkomsten die we hebben moeten nu ook de operationele kosten dekken en dat is te veel. Naast de renovatie moet het hospitaal ook de hogere lonen van zorgverleners opbrengen en blijven investeren in modernisering van de zorg. Een andere grote financiële verplichting is het opvangcentrum voor seksueel misbruikte en mishandelde kinderen. Volgens Mathura komen de kosten daarvan volledig voor rekening van het Lands Hospitaal. De totale kosten bedragen $480.000. Ja, u hoort het goed, $480.000. Daarvan is inmiddels $150.000 afgelost. Het resterende bedrag van $330.000 moet het ziekenhuis zelf betalen. De sponsoring van buitenaf is voornamelijk voor meubilair. De rest moet het hospitaal zelf doen, aldus de directeur. Volgens Mathura kosten de renovatiewerkzaamheden en vaste voorzieningen aan het WOW eveneens bijna $500.000. Ook daarvoor heeft de overheid volgens hem geen financiële bijdrage geleverd. De directeur benadrukt dat modernisering noodzakelijk is om patiënten goede zorg te kunnen blijven bieden. Het Vlaams Hospitaal behoort tot de oudste zorginstellingen van Suriname en moet volgens hem beschikken over voorzieningen die passen bij de huidige eisen aan de gezondheidszorg. Als je top en kwaliteitszorg wil bieden, moet dat ook in een moderne vorm. Alles moet dus worden gemoderniseerd. Dit is het oudste ziekenhuis en dat moet het ook uitstralen, stelt Mathura.
Matura vindt dat de overheid een grotere verantwoordelijkheid moet nemen bij de financiering van belangrijke ziekenhuisprojecten. Volgens hem zijn er wel middelen op de overheidsbegroting opgenomen, maar komen die niet bij het ziekenhuis terecht. We moeten zelf kijken hoe we onze boontjes doppen terwijl het een overheidsziekenhuis is. Op de begroting zijn er wel gelden opgenomen, maar die bereiken ons niet, besluit

vreedzaam eist harde maatregelen tegen mennonieten en illegale goudwinning. NDP-assembleelid Jennifer Vreedzaam eist dat de regering optreedt tegen vermeende overtredingen door mennonieten en buitenlandse goudzoekers. Zij verwijt overheidsinstanties onvoldoende handhaving en stelt dat de soevereiniteit, natuurlijke hulpbronnen en het milieu van Suriname hierdoor in gevaar komen. In een gesprek met TBN Prime Alert uitte Vreedzaam scherpe kritiek op de plannen om mennonieten zich in Suriname te laten vestigen. Volgens haar ontbreekt een duidelijk bevolkingsbeleid en zijn de rechten van inheemse volken en Marons nog onvoldoende geregeld. Zij vindt de regering eerst heldere werkvoorwaarden moet vaststellen voordat buitenlandse groepen worden toegelaten. Ook plaatst Vreedzaam vraagtekens bij de mogelijke gevolgen voor het bos en alternatieve inkomstenbronnen zoals carbon credits, agroforestry en niet-houtige bosproducten. Zij vreest dat grootschalige ontbossing deze economische mogelijkheden ondermijnt. Daarnaast uitte het assembleelid kritiek op het boren naar water zonder de vereiste vergunningen. Zij wil weten welke toestemming daarvoor is verleend en of de duurzaamheid van de waterbron en de drinkwaterkwaliteit zijn onderzocht. Volgens haar moeten de bevoegde instanties hierover duidelijkheid verschaffen. Vreedzaam stelt ook de aanpak van buitenlandse goudzoekers aan de kaak. Zij beweert dat voor bepaalde activiteiten geen geldige goudconcessies aanwezig is en dat vergunningen voor de winning van bouwmaterialen niet zonder meer toestemming geven voor goudwinning. Zij eist dat de autoriteiten naleving van de aangekondigde sluiting controleren en bedrijven zo nodig aansprakelijk stellen voor milieuschade. Het assembleelid wil bovendien weten waarom de overeenkomst met Barkaanse nog niet is ingetrokken. Ze vraagt de regering om duidelijkheid over de gemaakte afspraken en de naleving van de voorwaarden die eerder aan de mennonieten zouden zijn gesteld. Vreedzaam benadrukt dat milieu effectstudies en andere vereiste onderzoeken vooraf moeten plaatsvinden. Zij roept de ministeries en toezichthouders op zichtbaar op te treden en herstelbetalingen te eisen waar milieuschade is vastgesteld. Suriname is geen Wild West. Straks vieren wij samen. Suriname is geen Wild West, stelde Vreedzaam. Volgens haar is het tijd voor strikte handhaving, zodat de natuurlijke hulpbronnen van het land ook voor toekomstige generaties behouden blijven. Maar Vreedzaam, dit was een bericht uit Suriname Herald, mijn commentaar hierbij. Vreedzaam, wat voor problemen heb je de mennonieten? Ik bedoel, als je goede afspraken maakt met de mennonieten, Suriname wil toch ten tijde van jouw baas, de tot 20 jaar veroordeelde moordenaar en midden van de vlucht overleden Boutersen, de crimineel Boutersen, wilde Suriname, had hij toch gesteld aan het begin van de periode, Suriname wordt graanschuur, wordt voedselschuur van Zuid-Amerika of de wereld. Tot nu toe is er niks van terechtgekomen, want hij is zelf naar Argentinië gegaan en heeft in een toespraak gezegd, Surinamers zijn lui. Nou, men nou niet, ik kom. Maak goede afspraken met, het zijn hardwerkende mensen en poddening naar landbouw en eis van ze dat en dat en dat en dat. Als ze daar niet aan voldoen, dan mag je ze wegdoen. Maar met de mennen niet te rokken, de man van wik, met Njang, de man prani. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

Giorgio de la Fuente zegt: Suriname heeft filmtalent, maar geld blijft grootste struikelblok. De Surinaamse filmsector beschikt volgens filmmaker Giorgio de la Fuente over voldoende talent en creatieve ideeën, maar het gebrek aan financiering blijft een groot obstakel. Zelfs internationale erkenning en gewonnen prijzen maken het niet vanzelfsprekend gemakkelijker om geld voor nieuwe producties te vinden. De La Fuente hoopt dat filmmakers in Suriname op termijn volledig van hun werk kunnen leven. De filmmaker, scenario-schrijver en cameraman sprak met de redactie naar aanleiding van de hernieuwde vertoning van zijn film Fort Buku. Hij is blij dat de productie opnieuw aan het publiek is gepresenteerd, omdat veel mensen de film nog niet eerder hadden gezien. De vertoning bood bezoekers de gelegenheid kennis te maken met het verhaal over de strijd tegen de koloniale overheersing en de historische rol van Boni, verzetstrijder en leider van de Aluku. De film vertelt hoe Boni zijn mensen probeerde te beschermen tegen de koloniale overheersers door een fort in de moeras te bouwen. Het fort was uitsluitend via een geheime ingang bereikbaar en daardoor moeilijk toegankelijk voor de vijand. Fort Buku is inmiddels op verschillende internationale filmfestivals vertoond. Net als de film Asema zal ook deze productie online beschikbaar worden gesteld, zodat het grote publiek het verhaal kan bekijken. De La Fuente vindt dat het interessant om te zien hoe mensen op de film reageren en welke indruk het verhaal achterlaat. Volgens De La Fuente herkennen kijkers in het Caribisch gebied zich sterker in de thema's van Fort Buku dan het publiek in Europa, Canada en de Verenigde Staten. Dat heeft volgens hem te maken met de historische ervaringen en culturele achtergronden die het Caribisch gebied met elkaar verbinden. Ook Anansi, bekend om zijn slimme en sluwe streken en verhalen, heeft een plaats in de film. Hoewel De La Fuente mogelijkheden ziet voor verdere groei van de Surinaamse filmsector, blijft het vinden van financiële middelen volgens hem de grootste uitdaging. Er zijn voldoende ideeën en mogelijkheden om nieuwe films te produceren, maar zonder financiering is het moeilijk om die plannen daadwerkelijk uit te voeren. Ook internationale aandacht en gewonnen prijzen bieden niet automatisch toegang tot nieuwe fondsen. Volgens de filmmaker is het daarom nog veel nodig om de sector in Suriname een stevige impuls te geven. Tegelijkertijd ziet hij positieve ontwikkelingen, vooral de technische vooruitgang en de groeiende belangstelling voor het maken van eigen producties stemmen hem hoopvol. Steeds meer mensen houden zich volgens hem actief bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van creatieve projecten. Een belangrijke vraag is volgens De La Fuente of filmmakers in Suriname uiteindelijk volledig van hun werk kunnen leven. Daarvoor moeten er meer mogelijkheden komen om filmproducties duurzaam te financieren. Zelf zou hij graag van het maken van films zijn hoofdberoep maken. Voorlopig blijft het echter een nevenactiviteit naast zijn andere werkzaamheden. Volgens De La Fuente zal de beschikbaarheid van financiële middelen uiteindelijk bepalend zijn voor de vraag of Surinaamse filmmakers hun passie kunnen omzetten in een duurzame carrière. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald.

Weed moet 26 dorpen naar inkomsten helpen. Uitvoering start pas in 2027. Het BioSweet project moet 26 inheemse en tribale gemeenschappen in het binnenland helpen om duurzame inkomsten te genereren en lokale ondernemingen te versterken. Binnen 5 jaar moeten 40 gemeenschapsondernemingen worden ondersteund of opgezet. Het project heeft echter vertraging opgelopen, waardoor de betrokken dorpen voorlopig wachten op concrete resultaten. Vanaf 2027 moeten trainingen, infrastructuurontwikkeling en ondersteuning van ondernemers op gang komen. Minu Parahu, regional director van ACT Guyana's, benadrukte in het ATV-programma Sranantori dat de gemeenschappen zelf inspraak moeten hebben in de uitvoering en daadwerkelijk moeten profiteren van de investeringen. Volgens haar moet ACT Guyana's ervoor zorgen dat de investeringen van de betrokken instanties aansluiten bij de culturele, sociale en economische behoeften van de geselecteerde dorpen. De gemeenschappen zijn eerder geraadpleegd over hun prioriteiten, mogelijke inkomstenbronnen en de manier waarop zij bij het project betrokken willen worden. Ook is vooraf besproken dat zij voor nutsvoorzieningen zoals energie, water en telecom zullen moeten betalen. Een belangrijk onderdeel van BioSweet is het ondersteunen of opzetten van 40 gemeenschapsondernemingen binnen een periode van 5 jaar. Parahu ziet onder meer mogelijkheden in toerisme, bijenteelt voor de productie van honing en propolis en het vervaardigen van natuurlijke oliën. Het opzetten van ondernemingen alleen is volgens haar echter niet voldoende. Vooral bij kleinschalige productie vormt het vinden van afnemers een uitdaging. Bedrijven moeten voldoende en consistent kunnen leveren om toegang te krijgen tot aantrekkelijke markten. Daarbij spelen ook de beperkte bereikbaarheid van het binnenland, hoge transportkosten, stijgende brandstofprijzen en de beschikbaarheid van deskundigheid een rol. Deze omstandigheden kunnen de uitvoering van het project bemoeilijken. Volgens Parahu stellen de betrokken gemeenschappen zich voorlopig afwachtend op. Mede doordat het project vertraging heeft opgelopen. De dorpen willen vooral tastbare verbeteringen zien, zoals betere voorzieningen en mogelijkheden om zelfstandig inkomsten te verdienen. ACT Guyana's is momenteel bezig de prioriteiten die in 2022 zijn vastgesteld opnieuw te toetsen bij alle 26 dorpen. Daarmee moet worden nagegaan of de eerder aangegeven behoeften en verwachtingen nog aansluiten bij de huidige situatie. Na goedkeuring van de validatierapporten en het sluiten van contracten kan de verdere uitvoering worden voorbereid. Vanaf 2027 moeten trainingen, infrastructuurontwikkeling en ondersteuning van lokale ondernemingen op gang komen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de productie, maar ook naar de volledige waardeketen, waaronder de beschikbaarheid van afnemers. Het doel is dat de gemeenschapsondernemingen uiteindelijk zelfstandig kunnen functioneren en op langere termijn inkomsten blijven opleveren. BioSweet staat voor Bio-Economy Empowerment in Suriname's Indigenous Communities. Through Access to Water, Energy and Telecommunications. Het project richt zich op de structurele verbetering van levensomstandigheden in 26 inheemse en tribale gemeenschappen in Zuid-Suriname, het Matawai-gebied en boven Suriname. Dus BioSweet staat voor Bio-Economy Empowerment in Suriname's Indigenous Communities through Access to Water, Energy and Telecommunications. Naast het stimuleren van economische activiteiten gaat het om toegang tot basisvoorzieningen zoals water, energie en telecommunicatie. Volgens Parahu is het daarbij essentieel dat de gemeenschappen niet alleen worden betrokken bij de plannen, maar ook daadwerkelijk voordeel halen uit de investeringen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

ga nu naar mijn laatste bericht. Dat zijn de koersen van de centrale bank, de wisselkoersen van de centrale bank van Suriname. Ze zijn binnen, maar vandaag maandag 12 oktober 2026, 10 uur 's ochtends Suriname tijd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar inlevert, dus verkoop aan de centrale bank van Suriname, krijg je 37,424 voor terug. Dus Teutjarwang Yankee dollar gona mama banyi. Je ziet 37,424 srang dollar. Als je een US dollar wil kopen bij de centrale bank van Suriname, moet je neertellen 37,910 SD. Taiwan buy van Yankee dollar, je moet buy 37,910 srang dollar. Als je euro inlevert bij de centrale bank van Suriname, krijg je de voor terug 41,945 SD. 41,945 SD. Teo Zeri, Europees Money of Chara, Europees Euro, Kochentje naar Suriname Banje, Mama Banje, dan het is 41,945 SD. Teo Ambai, Yankee Dollar, toen spij 37,910 SD. Teo Ambai, Yankee Dollar, American Money, dan moet spij 37,910 SD. Taiwan buy Europees money, euro, dan je moet bij 42,790 SD. Als je euro wil kopen, moet je neertellen 42,790 SD. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen bij de centrale bank van Suriname kost je 3791 SD. 3791 SD. 100 euro's kopen bij de centrale bank van Suriname kost je 4279 SD. 100 euro's kopen bij de centrale bank van Suriname kost je 4279 SD. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag, zonovergoten maandag 12 oktober 2026. Ik had prachtige technische assistentie van de technicus Rajesh. Rajesh, dankjewel. Zo mooi, alweer mooi. Tikku bij Sigri, nakwam toch kona Scheveningen. Oh, nakwam korubiri. Ik zou zeggen, brasa, dinsdag, we meet woensdag, dag.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitale radio, vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bezorgdienst Picnic verwacht morgen duizenden extra bestellingen nadat Albert Heijn vandaag werd getroffen door een cyberstoring waardoor online bestellen niet mogelijk is. Picnic schaalt daarom de bezorgcapaciteit op. Moederbedrijf Ahold Delhaize haalde uit voorzorg systemen offline. Ook de Belgische supermarkt Delhaize ondervindt hinder van het incident. Vakbonden FNV en CNV maken zich zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. Vakbondbestuurders Van der Kraats en Foppe willen ook afspraken maken over een sociaal plan. Op de veiligheidstop in Warschau verklaarde NAVO-opperbevelhebber-generaal Grinkewitsch dat de alliantie vijandelijke aanvallen zal tegenhouden en het operationeel gevechtssysteem zal uitschakelen. Hij benadrukte dat een conflict niet onvermijdelijk is en dat de NAVO uitsluitend een defensieve organisatie is, bedoeld om 1 miljard NAVO-inwoners te beschermen. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Den Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, Jubinau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Hari kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
2: और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल की गली और आपको सुनाने वाले हैं सरासा हम देखें ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते

अभी आप सुन रहे थे तेरे बिन तेरे बिना ये दिल प्यार हो जाएगा।

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindoestani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs €220.000. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gal en Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6 uur, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Fahon Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindoestani Radio.
7: एक मैशअप हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, चलिए मिलकर सुनते हैं।

0: vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs €220.000. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gan en Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6 uur, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs €220.000. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gan en Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik in de Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6 uur, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652-2747.

0: रेशम की डोरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर 1969 निगति निघ्न से अस्तक का ये गीत हम आपको सुनाए हैं लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में। रेशम की डोरी इसका सारे भी बनता है, जी हाँ, रेशमी शायद सारी। चलिए,
1: दिस इज वाहुम हिंदुस्तानी रेडियो।
2: एडवोकेटन कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
6: Dit is het Vahond Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Edward Niesing. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs €220.000. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gal en Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6 uur, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan er hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है, लता जी की आवाज में। और माई तू मुकेश आपको सुनाए फिल्म कोबरा ग्यूल में से निकाल कर ये गीत हमने पेश किए।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
3: Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs €220.000. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gal en Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6 uur, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust bij een zwakke tot matige zuidenwind.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07352247। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2277.

0: तुम्हें ने दिल को दिल समझा नहीं है। मैथ मुकेश फिल्म चांद ग्रहण में से ये गीत हमने
1: लाइव vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocaten kantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs €220.000. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gan en Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6 uur, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust, bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर एडवर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs €220.000. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gal en Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6 uur, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust, bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.

voor movie. Ik doe je clear van 1981. Je song he, ik oud chalte he, jaren 90 ka. Alka yang ni kumar shanu dit narayan ka. Ye geet he, jo aapko jaroor pasand hoga.

Hoho, dit is ook een hele mooie van 1990, dames en heren. Beste luisteraars, oh, romantic all-time hit song. 90 evergreen song. Tune

सलमान ए रानी मुखर्जी। इन क्यूकनहॉफ

Oho, dit is ook een hele mooie van 1990, dames en heren. Beste luisteraars, oh, romantic all-time hit song. 90 evergreen song.

सलमान ए रानी मुखर्जी। इन क्यूकनहॉफ